was ik pinguïn oer. Met dit leer was ik pinguïn lang. De lees leer goos oer o ja. Ik pinguïn staan tot ja. Met der wil to poget kette. Met dit leer die peget kette. Met der wil o da in tete. Was eeders pinguïn nu. Nou, djerrebel, djerrebel, ha zo'n woon. Ha zo'n woon, ha zo'n woon. Buidele o buidele o zadjombo is zeepet al moedza. Mister Wil was het pinguïn toer. Lillel u honor langro joer. Eens es uk minden uur of saam. El uur ulkes dikam.